0: trouwens, dat je het in heeft nood.
1: This is your time for.
2: Thank you, Charles Hampton. I thought.
1: Charles Hampton for.